0: Dus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

deze week de Unity NL single track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek hoor je bij

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

dus zocht ik naar hem aan het verkeerde adres. Nu sta ik hier

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Jay is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten van een Romeinse weg gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edenlaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeins aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen woensdagmiddag 3 juni een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is dat belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en Groene Cirkel Bijenlandschap samen met vrijwilligers. Bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen en voor natuur- en voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens de organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep, terwijl ook werkenden, ondernemers en gezinnen tijdelijk hulp nodig kunnen hebben. De organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een zonnige dag. Ook wel wat bewolking en heel misschien in de loop van de middag. Begin van de avond plaatselijk een regen- of onweersbui. Maar op veel plekken blijft het droog. Het wordt 29 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zeggen, heb je van mijn vrouwtje? Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten van een Romeinse weg gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edelaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeins aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen woensdagmiddag 3 juni een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is dat belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en Groene Cirkel Bijenlandschap samen met vrijwilligers. Bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen en voor natuur- en voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens de organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep, terwijl ook werkenden, ondernemers en gezinnen tijdelijk hulp nodig kunnen hebben. De organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een zonnige dag. Ook wel wat bewolking en heel misschien in de loop van de middag. Begin van de avond plaatselijk een regen- of onweersbui. Maar op veel plekken blijft het droog. Het wordt 29 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt-het-vuren in de Roemeense stad vlak bij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kwartier.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten van een Romeinse weg gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edenlaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeins aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen woensdagmiddag 3 juni een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is dat belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en Groene Cirkel Bijenlandschap samen met vrijwilligers. Bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen en voor natuur- en voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens de organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep, terwijl ook werkenden, ondernemers en gezinnen tijdelijk hulp nodig kunnen hebben. De organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een zonnige dag. Ook wel wat bewolking en heel misschien in de loop van de middag. Begin van de avond plaatselijk een regen- of onweersbui. Maar op veel plekken blijft het droog. Het wordt 29 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meer een 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Viel het door een ongeluk op de A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmade 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de N209 Rotterdam richting Hazerswoude is dicht bij Berkel en Roderijs door een ongeluk. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is een nieuwe aflevering van de koffieshow die van vrijdag. Goedemorgen richting het weekend. Met Pascal Redeker en eerst Henk Dissel. Dit is Waterpas.
0: Yeah, je zingt ze mee.
6: Yeah, zingt ze mee.
0: Nu

0: Oh. Op de radio.
1: Met Pascal Redeker, daar ga ik weer. En Henk Dissel, Jorde Waterpas in de koffieshow. Het is een nieuwe aflevering van die koffieshow. Vrijdag 29 mei, ja, de lekkerste hits. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat zijn ook vandaag weer de ingrediënten. Met zometeen hier Tony Andersen en Allermooiste. En verder ook Emma Heesters. En zometeen gaan we naar de Bijenburg. Dat is een nieuwe burg in Park de Houtkamp in Leidendorp. Oud-burgemeester Leila Driessen mocht dat gisteren openen. Meer daarover hoor je zometeen na onder andere Mart Hoogkamer en Miss Montreal en Houden van Haten. Ja!

0: En mijn heesters, waar ga je heen in de koffieshow van Unity NL? Goedemorgen, ik ben Rudo en we gaan eventjes naar gisteren toe. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er in de heemtuin in Leidendorp een hoop zand geplaatst is. Ja, wie nauwkeuriger kijkt, ziet tussen het zand stenen en stronken met holletjes en ziet ook leemzand liggen. Het is de nieuwste Bijenburg, die gisteren officieel werd geopend door oud-burgemeester Leila Driessen.
1: Wij zien achter ons een bijenburg van leem. Dit om te helpen het uitsterven van de bijen te voorkomen. Dit is ontzettend belangrijk, omdat de bijen voorzien in ons voedsel. Zij bestuiven de vruchten, ze bestuiven de koffie, ze bestuiven althans de koffieplanten. Ze bestuiven pompoenen, bloemen, ga ze maar door. Zonder bestuivers is er heel weinig leven op dat gebied.
2: Een bijenburcht is eigenlijk een plek waar wilde bijen kunnen wonen. Want ze moeten gangetjes graven waar ze hun eitjes leggen. En de meeste mensen zetten bijvoorbeeld een bijenhotel neer. Dat zie je nu heel vaak. Alleen is het zo dat meer dan 90% van de wilde bijen, die heel belangrijk zijn voor het ecosysteem, in de grond leeft. Dus eigenlijk als je een bijenhotel ophangt, is dat ook heel goed. Want daar gaan andere soorten bijen in. Maar je kan het beste voor de wilde bij gewoon een hoopje zand of een hoopje leem in de zon leggen in je tuin.
1: Deze bijenburcht is op stand gekomen via de Stichting Puerto Cruz. Die gevoed wordt door een megastore hier in Leidendorp. Die het ook heel belangrijk vindt dat het bedrijfsleven iets doet voor de natuur.
2: We hebben het in onze groene community gedeeld van wie vindt het leuk om mee te doen met het bouwen van een bijenburcht. En toen hebben veel vrijwilligers zich aangemeld en we hebben het samen gedaan. Dus die vrijwilligers kunnen het nu ook uitdragen hoe belangrijk het is om de wilde bijen te helpen.
3: Je zingt ze mee.
4: Je zingt ze mee. Unity NL.
5: Scusi, bella donna. Quattro.

0: eerste WK-liedje volgens mij dat we draaien hier bij Unity NL. Goedemorgen. Zometeen meer muziek hier. Kelsey Verbrugge komt eraan met jou alleen en ook de marathon. En ik denk dat het liefde is.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Archeologen hebben in de Leidse wijk Haagweg Zuid vermoedelijk resten van een Romeinse weg gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Frederik van Edenlaan. Daarbij kwamen onder meer grindlagen, houten palen en Romeins aardewerk tevoorschijn. Volgens onderzoekers gaat het mogelijk om een deel van de Limesweg, die vroeger Romeinse forten langs de Rijn met elkaar verbond. Maandag start een uitgebreider onderzoek. Belangstellenden kunnen woensdagmiddag 3 juni een kijkje nemen bij de opgraving. Archeologen geven dan uitleg over de vondsten en de Romeinse geschiedenis van Leiden. In de Heemtuin in Leiderdorp is een nieuwe bijenburcht geopend. De voorziening moet wilde bijen helpen met voedsel en nestplekken. De bijenburcht bestaat uit leemzand, stenen en hout met holletjes erin. Volgens initiatiefnemers is dat belangrijk omdat veel wilde bijen in de grond leven. De burcht is aangelegd door de gemeente Leiderdorp en Groene Cirkel Bijenlandschap samen met vrijwilligers. Bezoekers van de Heemtuin kunnen bij een informatiebord meer lezen over het belang van wilde bijen en voor natuur- en voedselvoorziening. En de Voedselbank Leiden en Stichting De Groentedeler willen het beeld over voedselhulp veranderen. Volgens organisaties denken veel mensen dat de voedselbank alleen bedoeld is voor een vaste groep, terwijl ook werkenden, ondernemers en gezinnen tijdelijk hulp nodig kunnen hebben. De organisaties hopen dat mensen minder schaamte voelen om hulp te vragen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een zonnige dag. Ook wel wat bewolking en heel misschien in de loop van de middag. Begin van de avond plaatselijk een regen- of onweersbui. Maar op veel plekken blijft het droog. Het wordt 29 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, 3 kilometer file tussen Hoofddorp en Schiphol. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dat het liefde is. En Kelsey Verbrugge hoorde je ook nog met Jou Alleen. Op deze 29e mei, wie zijn de jarig? Rutger Kastrikum kennen we als journalist. Vroeger van Pout en Geen Stijl, hè? Tegenwoordig zit hij ook bij de Oranje Zomer aan tafel. 47. Sebastian Grosjean, hij is voormalig tennisser. Hij is 48. En Mel B van de Spice Girls is 51. Noel Gallagher, ook jarig, 59. Van Oasis en Melissa Edwards van Like The Way I Do is 65. Verder is de verjaardag van Willem Holleder, de crimineel. Zo staat hij hier op het lijstje. 68 is hij geworden. En Latoya Jackson, een van de zussen van Michael Jackson, viert vandaag haar 70ste verjaardag. En Francis Rossi is de laatste die ik voor je heb. Is gitarist, zanger en medeoprichter van Status Quo. De rockband is vandaag 77 geworden.

Het is Unity NL. Ik ben Rudo met een leven als een prins, Jordan, Nigel Fischer. Wij kijken nog even naar het weer vandaag. Kleine buitjes mogelijk, maar het is overwegend toch nog mooi weer en zonnig. Niet zo zonnig als de dagen hiervoor, maar nog steeds zonnig. En de temperatuur kan vanmiddag wel oplopen tot 30 graden. Aan de kust is het iets kouder met een graad of 25. Kijk nog even naar het weer van morgen. Droog, zonnig en ongeveer 24 graden. Zondag koeler met meer bewolking en mogelijk ook wat buien. En vanaf maandag gaat het sowieso wat meer regenen. Verder is het zondag rond de 20 graden. Dit is de koffieshow van Unity NL. Ik ben Rudo met nu Donnie en Robert van Hemert en Trobi. Dit is Wegenwacht.

Het leven gaat te snel. Jan Lelieveld hoorde je hier in de koffieshow van Unity NL. Nou, de week gaat ook weer te snel, want dit was hem alweer, de koffieshow. Morgen weer een koffieshow dan met Emiel Scholten. Ook zondag is hij bij je. En hij is dit weekend ook bij je met de Unity NL Top 25. Ik ben er vanmiddag weer met de Vrij Mibo. Oftewel, we gaan het weekend in Luiden met de lekkerste partyhits. Ik hoop je vanmiddag nog even te spreken. En anders heel graag tot maandag 10 uur voor een nieuwe koffieshow. Goed weekend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starreburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starreburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedo-plas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stikvoort als duo raadslid voor Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stikvoort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse invloeden. Pro-fractievoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starreburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starreburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedoplas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stikvoort als duo-raadslid voor het Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stikvoort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse invloeden. Pro-fractievoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland, 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starrenburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starrenburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedoplas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stikvoort als duo raadslid voor Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stikvoort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse invloeden. Pro-fractievoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Bewoners rond bouwproject Starrenburg 3 in Voorschoten maken zich grote zorgen over een tijdelijke bouwweg waarin volgens de omgevingsdienst taalslakken zijn verwerkt. Omwonenden klagen over stof, keel- en oogirritaties en bloedneuzen. Oppositiepartij Pro in Voorschoten wil dat de gemeente harder ingrijpt en de weg direct laat verwijderen. De tijdelijke weg wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen voor de nieuwe woonwijk Starrenburg 3, waar meer dan 350 woningen moeten komen. Omwonenden zeggen al vanaf het begin argwaan te hebben gehad. Volgens bewoners zorgt het opwaaiende stof voor gezondheidsklachten. Hulpdiensten werden donderdagmiddag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een medische noodsituatie op een boot aan het Peter van der Voortpad. Het vaartuig lag bij het strandje in de Vadedoplas in Leiderdorp. De hulpdiensten konden de locatie maar moeilijk bereiken. Agenten en omstanders hebben het slachtoffer uit de boot op de kade getild en meerdere politiemotoren kwamen aan om de ambulance te begeleiden. Het ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer voor langere tijd en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis meegenomen. En bij het Leidse gemeentehuis is gedemonstreerd tegen de beëdiging van Rob Stikvoort als duo raadslid voor Forum voor Democratie. De actie werd georganiseerd door Doorbraak met steun van onder meer Extinction Rebellion, de Dolomina's en Woonprotest. De demonstranten vinden dat Stikvoort geen plek hoort te krijgen in de gemeenteraad en spreken van een normalisering van extreemrechtse

0: beïnvloeden. Pro-vaccinvoorzitter Emma van Bree benadrukt dat er juridisch geen ruimte was om de benoeming tegen te houden. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er is minder ruimte voor de zon, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuid naar zuidwest of west vanmiddag later noordwest. Hij is zwak tot matig en dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later af te koelen, dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk verder af.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging momenteel in onze regio staan op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet 10 minuten. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. 10 minuten oponthoud op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar rijden langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag zijn 2 rijstroken dicht bij Rijswijk, Plaspoel, Polder na een ongeluk. Staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de rechter rijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen. Kwartier vertraging daar. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk bij de Corbulo-tunnel op de N434. Dan de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de Vlietweg. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Die is dicht in beide richtingen na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL single track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek. Hoor je bij

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af. Het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje bij Zoetewoudendorp. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag door 9 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Autobrand houdt de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven. Vanaf de Meren 15 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: die snaarsnoet. Maar niet eens wat echte liefde is, man.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Ook in onze regio kan het behoorlijk gaan spoken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Momenteel 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra heb je nodig op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 12 kilometer. Na een ongeluk is de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag weer vrijgegeven bij Woerden. Maar vanaf Driebergen staat er nog wel 21 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En een half uur tijdsverlies altijd nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Het rijdt langzaam door bergingswerkzaamheden over 4 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af. Het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file op de wegen in onze regio. En vanmiddag en vanavond kunnen er flinke zware onweersbuien vallen. Nu al, als ik hier zo naar buiten kijk in de regio Den Haag. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Langzaam rijdend verkeer over 14 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 20 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 20 minuten extra verder door richting Rotterdam op de A4. 14 kilometer file tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Dan de file op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 27 kilometer is die tussen Bunnik en Bodegraven met 3 kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud nog bij Wassenaar op de A44. Vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam vanaf Oegstgeest. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer. Met aansluiting met de A4, 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file bij elkaar in onze regio. En vanmiddag en vanavond ook nog eens kans op zware buien met wat onweer daarbij. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een kwartier vertraging voor knooppunt Prins Klausplein. A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk de kop van 22 kilometer file. Vanaf Schiphol heb je een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Houten-Oost en Bodegraven. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda. Een ongeluk bij het Dordrecht Centrum houdt twee rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu 9 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is vrijdag 5 uur, je weekend is begonnen en dat vieren wij hier iedere vrijdag met de Vrij Mibo. De lekkerste partyhits met als eerste Arjon Oostrom.
0: Je zingt ze mee!
5: Ja, zing!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Jeroen van Zels, Wodka en Arjon Oosterom. En altijd blijven gaan. En daarmee ben je beland in de Vrij Mibo. Oftewel de vrijdagmiddagborrel van Unity NL. Waarbij wij voor de muziek zorgen. Nou, dat klinkt een beetje alsof ik al 6 bier op heb. Is niet zo. Maar ik heb wel last van mijn hooikoorts. Ik merk als ik dat heb, gaat het verspreken ook even wat makkelijker. Maar goed, even dat terzijde. Het is een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo hier op Unity NL. Met zometeen Ferry de Lits en ook de Gebroeders Co. naar Mexico. De Alpenzusjes en opgeblazen. Ja!

Ferry de Lits en O Luister Toch en de Gebroeders Co. Helikopter hoorde je aan het begin van je weekend. Alleen maar de lekkerste feestjes hier tot 6 uur vanavond. Met zometeen ook nog het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar in het juni.

0: Van je weekend of Django is gegarandeerd feestje worden. Mooie blauwe ogen hier bij Unity NL. Met zometeen de special crew en Jan Biggel. Stuitige, maar eerst het nieuws uit de Leidse regio met Wassenaar. En ook het feestteam komt er trouwens aan. Blonde haren, blauwe ogen.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.

0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af, het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio moet het verkeer rekening houden met af en toe een zware onweersbui. Verder staat 160 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig. A4 Amsterdam-Den Haag, 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Leidschendam dan ook 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Nog langer is de file op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 22 kilometer tussen Houten, Oost en Nieuwerbrug met een uur vertraging. Komt door een ongeluk, bij Nieuwerbrug zijn twee rijstroken dicht. A13 Rotterdam-Den Haag, 20 minuten vertraging bij Delft-Noord. 20 minuten extra op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam-Overschie. Kop van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Prins Klausplein. A20 Hoek van Holland-Gouda, 6 kilometer file bij Moordrecht met 20 minuten vertraging. En de N201 Uithoorn-Hoofddorp is dicht bij de aansluiting met de A4 na een
2: ongeluk. Je weekend is
1: begonnen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de Vrijmibo met Rudo.

De special crew en Jan Biggel stuiteren hoorde je. En het feestteam blonde haren, blauwe ogen. En daarmee is het weekend van Unity NL toch wel echt gestart. Ik mis hier eigenlijk in de studio alleen nog een beetje een bitter balletje. Dat zou er wel lekker bij zijn. Verder voor de rest is het hier allemaal weer goed verzorgd hoor. De kick-off van het weekend. Met de lekkerste feestjes op Unity NL. De Gebroeders Co. en DJ Nicolbas.

Alex en een bossie rode rozen en de feestgangers XXL hoorde je nog met lekker carnavallen. Eerder deze week vertelde ik in mijn eigen show, de koffieshow, al dat er weer een Unity NL on tour aankomt en dat Marlane daar gaat optreden. Toen zei ik al, ik kan er verder nog niks over zeggen, maar ik kan je inmiddels bekendmaken dat ook Stef Eckel daar op komt treden. Zondag 28 juni Unity NL on tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude vanaf een uurtje of 16:30 is dat. Later erover meer informatie. En Stef Eckel hoor je nu. De

The Roamboat van Stef Eckel hoorde je hier aan het einde van de Vrij Mibo. Meer party hits vanavond vanaf 9 uur. En maandag ben ik er weer met de koffieshow. Morgen ook weer een koffieshow, dan met Emiel Scholtes. En hij is er ook met de Unity.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar hebben we in onze regio ook alweer mee te maken gehad. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het file rijden over 8 kilometer... tot aan knooppunt Ketelplein met 20 minuten vertraging. De vertraging is nog 1 uur op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Nieuwerbrug. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Bunnik altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer file met 1 uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N219. 3 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en video. En dan het weer. Na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af. Het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zo aan het einde van de avondspits heb je nog behoorlijke vertraging in onze regio op sommige plaatsen. En er trekken zware onweersbuien van west naar oost over het land. Het is maar gezegd. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij knooppunt Ketelplein. Half uur tijdsverlies nog op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Rijdt langzaam over 26 kilometer tussen Driebergen en Nieuwerbrug. Langs de A13 zijn bomen omgewaaid vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 5 kilometer file en een uur vertraging daar, want er zijn 3 rijstroken dicht. En een kapotte auto op de A16. Breda, Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 4 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Op de N11 Leiden-Bodegraven is de rechter rijstrook dicht bij Bodegraven Centrum. Dat is door een kapotte auto. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport, nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de Nijssel, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de N434 bij Leiden is vanmiddag een motorscooter in de vangrail gereden. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De N434 werd tijdelijk afgesloten. En als gevolg liep het verkeer op de A4 en de A44 helemaal vast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is gisteravond afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag nog even door als wethouder voor de lokale partij Leiderdorp, maar zijn partij maakt geen deel meer uit van de coalitie en dus moest hij zijn functie overdragen. En in Oegstgeest kunnen inwoners weer kandidaten voordragen voor de jaarlijkse sportprijzen. Die prijzen worden uitgereikt op vrijdag 4 september tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. Naast de verkiezing van sportvrouw en sportman van het jaar worden ook prijzen uitgereikt aan talenten, vrijwilligers en parasporters. Voordragen kan tot 1 juli en dat gaat via de website van het dorpsfeest. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Na een tropische week belooft het wisselvallig te worden. Vanavond koelt het flink af. Het kwik daalt tot 15 graden. Ook is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen is het opnieuw zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Nog 5 kilometer file voor knooppunt Ketelplein met 10 minuten vertraging. De meeste vertraging nog in onze regio op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar waaien de bomen op de weg. Bij Rotterdam Airport zijn 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file vanaf Delft met 3 kwartier vertraging. Verkeer kan omrijden via de A4 richting Rotterdam. 5 minuten vertraging nog op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

en après-ski nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Kortier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarde.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity.nl.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een
0: de lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity.nl.
3: Klappen!

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

feest- en afriski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: jongens, ik zat te denken, misschien kunnen we die andere met die baby ook nog even doen.
1: Baby, baby, baby.
0: Nee, nee, oh my god. Nee jongens, niet deze. Ik bedoel natuurlijk, hey baby.

0: avond ga ik scoren. Het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje. Tanden goed geflost.
1: Mijn piem is goed gewassen. Het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker. Er wordt iemand volgeblaft.

0: Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Waaronder de avondvierdaagse